0: Ze is op haar 15e golfkampioen van haar staat. Ze stopt met golfen.
1: Ze wil kunstenaar worden. Ze studeert keramiek. Haar leraar zegt dat ze met keramiek zo beroemd als Picasso kan worden. Ze draait potten die zo groot zijn dat je ze nauwelijks kan tillen. Ze zijn prachtig en ze zijn gigantisch groot. Niemand kan geloven hoeveel kracht ze in haar armen heeft.
0: Ze gaat bij een theater om gewoon voor haar plezier en om in de buurt van theatermensen te zijn. Ze heeft een mooie stem en een wilde mooie lach. Haar stem wordt door opnames beroemd.
2: Ze opent een klein winkeltje, een boutique. Ze verkoopt dameskleding die ze zelf ontwerpt. Het is op slag een succes. Ze gaat 2 keer per jaar naar New York en koopt stoffen. Dan komt ze terug en ontwerpt de kleding. Ze ontwerpt wat de stoffen haar als ideeën ingeven.
3: De winkel begint regelmatig bezoek te krijgen van 4 zwarte meisjes. Ze maken heibel in de winkel. Ze vertrekken met een boel gestolen kleren. De meisjes komen met een man die buiten in de auto zit. Ze praat met een vriend, een machtige zwarte man. Hij begint rond te hangen in de winkel. Als de meisjes de volgende keer komen, praat hij zachtjes met ieder van hen. Dan gaat hij naar buiten en praat met de man in de auto. Ze stoppen met koken.
4: Ze geeft de winkel aan haar moeder. Ze leert haar hoe die te drijven. Haar moeder verkoopt kleding van andere ontwerpers.
1: Ze verhuist naar Canada. Veel van haar vrienden verhuizen naar Canada. Het protest tegen de oorlog in Vietnam of om de dienstplicht te ontduiken.
2: Ze wordt ingehuurd door een grote onderneming in Canada. Ze gaat naar verschillende steden om boutiques te beginnen. De boutiques zijn in winkelcentra die de onderneming aan het bouwen is. Ze neemt ontslag, want het werk verveelt.
4: Bijna altijd heeft ze wel gasten op de vloer.
1: Ze heeft een vriendje die quarterback is in het plaatselijke voetbalteam. Haar vriendje gebruikt cocaïne.
0: Ze besluit om naar Colombia te gaan. Om cocaïne te kopen voor haar vriendje en voor het avontuur. Ze neemt $10.000 mee op reis. In Colombia ontmoet ze een man die zegt dat hij cocaïne voor haar kan kopen. Hij gaat er met de 10.000 van door.
3: Ze gaat terug naar Canada. Ze krijgt in totaal $50.000 van het voetbalteam en gaat terug naar Colombia. Ze komt terug met cocaïne ter waarde van $50.000.
2: Op weg naar Canada maakt ze een tussenstop in New York om mij op te zoeken. We gaan naar een club. In de club zingt een heel oude zangeres die beroemd is om het hernemen van haar carrière op 80-jarige leeftijd. De carrière is een geschiedenis van jeugdige roem, gevolgd door 50 jaar obscuriteit en daarop een terugkeer naar roem.
1: Zonder met de bellen gaat ze terug naar Canada.
3: De Canadese politie haalt haar appartement 4 keer overhoop zonder iets te vinden. Ze roepen haar op naar het politiebureau te komen. Ze zeggen haar dat ze bij hun volgende bezoek iets zullen vinden. Of het er nu is of niet. Ze vertellen haar dat ze een maand heeft om voorgoed uit Canada te vertrekken.
1: Ze gaat een paar maanden naar Goa.
4: Ze verhuist naar Hawaii. Ze ontmoet een man, een ervaren zeeman. Ze trouwen. Ze besluiten samen in diepzeevisszaken te gaan. Ze koopt een grote boot. Ze huurt een bemanning in van 6 Hawaïaanse vissers. De boot is steeds een maand weg en komt terug met tonnen vis. De zaak is een groot succes.
0: In die periode ontmoet ik haar en haar man omdat ik in Hawaii ben voor een concert. Na het concert gaan we naar een restaurant. We praten over het vak van diepzeevissen. Ik zit tegenover haar aan tafel. Een man die als productieleider met mij werkt en die naar ons gesprek luistert, vraagt naar haar werk op de boot. Hij zegt, ben je de kok? Nee, zegt ze. Ik ben de kapitein.
1: 'S Nachts wordt de boot meegesleurd in het storm en vergaat. Haar man staat aan het roer, ze slaapt beneden deks. Haar man drukt op de SOS-knop om aan de kustwacht de locatie van de boot te laten weten en haast zich naar beneden om haar te wekken. Ze wordt wakker in de storm. Ze rent naar de stuurhut om haar man te zoeken. Ze neemt een andere weg dan haar man. Ze loopt hem mis.
0: De stuurhut staat onder water, behalve een strookje lucht bovenaan. Ze ziet dat een raam aan de overkant van de stuurhut een klein stukje openstaat. Ze zwemt onder water naar het raam en is in staat om naar buiten te komen.
2: De boot zinkt. Het is middernacht. Ze zwemt weg van de boot om hulp te zoeken.
3: 2 bemanningsleden die nachtdienst hebben, lukt het om een reddingsboot in het water te krijgen. Ze schieten lichtkogels af om aandacht te trekken van anderen die in het water liggen. Ze ziet de lichtkogels en zwemt naar de reddingboot.
4: Haar man en 4 bemanningsleden zijn verloren.
1: Zij en 2 bemanningsleden in de reddingsboot worden 2 dagen later gered door een helikopter van de kustwacht.
2: Ze verhuist naar een stad in Florida. Ze verzorgt haar vader die ernstig ziek is. Ik zie kans om haar in Miami te ontmoeten. Ze herinnert mij aan de avond in New York. Ze zegt dat ze er vaak aan denkt.
1: Ze komt weer bij een kleine club. Ze geeft les in ruil voor haar tijd op de baan.
0: Ze is veel tijd en geld kwijt aan het heen en weer reizen naar Hawaii. Ze probeert de rechtbank ervan te overtuigen de verzekeringsmaatschappij te laten betalen voor de dood van de 4 bemanningsleden. Ze vreest dat de verzekeringsmaatschappij de zaak zal winnen.
3: Ze is terug in Hawaii.
2: Ze woont in een huis in Polynesische stijl op een van de kleinere eilanden. Het huis is haar eigen ontwerp.
1: Ze woont er nu.